Now listen. Okochiribue. Menawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfubu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Menawase. Okochiribue.